0: Ja, dokter, wij zijn toe aan iets nieuws. Mm-hmm. Thuis.
1: Dan is dit het juiste moment. Meubelen aan outletprijzen mag niet voor lang, hè?
2: Profiteer nu van de grote meubelopruiming bij Macri in Ronsen. Een ruime selectie meubelen aan outletprijzen, zolang de voorraad strekt.
3: Start je zomer goed.
4: Tijdens het koopweekend van 26 tot en met 29 juni wordt Brugge de place to be voor shoppers.
3: Het centrum is autoluw en je kan er koopjes scoren.
4: Shopping Brugge. Er valt altijd wat te beleven.
5: Zeg maat, zou ik een paar dagen bij u kunnen logeren?
6: Joh, je bent een fantastische collega, maar is dat niet wat overdreven?
5: Ja, maar gewoon totdat de schapper gepasseerd is. En de vloerder. En de...
6: Maar waarom heb de Tom Rotiers toch niet gebeld? Eén aanspreekpunt. Alleen maar vakmannen. Altijd stipt en betaalbaar. Kijk maar eens op tomrotiers.be.
5: Amai. Ik zie dat ze ook mijn terras kunnen doen.
6: Yep. Tom Rotiers. De vakman voor uw vloer.
3: Top

0: headlines.
1: Goedemorgen. We beginnen met de verwoestende aardbevingen in Venezuela met mogelijk 10.000 doden. De Venezolaanse regering riep meteen de noodtoestand uit na die aardbevingen die een kracht hadden van 7,5 en 7,2. Onder meer in de hoofdstad Caracas storten gebouwen in en is de ravage en de chaos enorm. Autoriteiten vrezen dus voor die vele doden. Venezolaanse leider Rodriguez sprak vanmorgen al zijn medeleven uit aan de nabestaanden, maar vertelde niet precies hoeveel mensen omkwamen. Het epicentrum van de aardbevingen lag in zee, net voor de kust, en veel Venezolanen waren thuis op dat moment. Verenigde Staten mobiliseren alle hulp die mogelijk is en president Trump spreekt van verschrikkelijk aantal slachtoffers. Mannelijke jobstudenten verdienen gemiddeld 40 cent per uur meer dan hun vrouwelijke collega's, bewijst onderzoek van HR-bedrijf Securex. Ook als jongens en meisjes in dezelfde sector werken in hetzelfde statuut, blijft dat loonverschil bestaan. Een vrouwelijke jobstudent die elke zaterdag een volledige dag werkt bijvoorbeeld, verdient zo ongeveer 120 euro bruto minder per jaar dan haar mannelijke collega. Securex noemt het een wake-up call, want dezelfde patronen die later tot loonverschillen leiden, zijn er dus al bij de eerste stappen op de arbeidsmarkt. En op het WK voetbal hebben Hugo Broos en Zuid-Afrika zich geplaatst voor de 16e finales. Toch wel een straffe stunt. Zuid-Afrika won vanmorgen van Zuid-Korea met 1-0. In dezelfde groep A versloeg Mexico Tsjechië met 3-0. Ook de Mexicanen gaan dus als groepswinnaar door. Zuid-Korea moet hopen dat ze bij de beste derdes zijn. In groep C plaatsten Brazilië en Marokko zich voor die 16e finales. Brazilië klopte Schotland met 3-0 dankzij twee doelpunten van Vinicius Junior en Marokko. Die haalde het van Haiti met 4-2. In groep B gaan Zwitserland en thuisland Canada door. De Zwitsers wonnen de match om de groepswinst van de Canadezen met 2-1. Bosnië-Herzegovina klopte Qatar met 3-1 en gaat ook door als een van de beste derdes. Opnieuw een bijzonder zonnige dag met zeer warme maxima tot 38 graden. Aan zee iets frisser. En ook morgen blijven we genieten, elk op zijn manier, van tropisch zonnig zomerweer. Bij opnieuw 34 tot plaatselijk 40 graden. Aan zee koelt het in de namiddag af tot 30 graden morgen. En ook in het weekend domineren de zon en de warmte. Zaterdag van 28 graden aan zee tot 39 elders. Zondag begint zonnig, daarna wat regen of enkele onweersbuien. 23 graden aan zee tot 32 in het binnenland.

Top 2 gehackt. Secrets Festival. 1 en 2 augustus. Kasteeldomein Zellaar, Bonheim. Ontdek alles over Secrets. Straks vanaf 12 uur. Top 2. We make you move. Come follow.

0: Start je zomer goed.
1: Tijdens het koopweekend van 26 tot en met 29 juni wordt Brugge de place to be voor shoppers.
0: Het centrum is autoluw en je kan er koopjes scoren.
2: Shopping Brugge. Er valt altijd wat te beleven.
3: Yes! Allee, zo snel het, jong. Een nieuwe computer?
4: Ja, helemaal persoonlijk samengesteld bij Alternate.
5: Op alternate.be stel je jouw perfecte pc samen. En vakantiegeld gekregen? Blijf gewoon thuis. Met een nieuwe pc van Alternate heb je vakantie genoeg.
0: Top 2.

0: Zeg, daytraden, is dat niet alleen voor experts?
1: Tuurlijk niet. Bij Belgian Trading Academy leren we je aan de hand van live trading sessies hoe je slim en strategisch handelt. Ga snel naar belgiantradingacademy.be en mis geen enkele live sessie.
2: Dit is Infinity, de match tussen jou en je ambitie.
3: Voel je ook die beat voor een nieuwe of eerste job? Infinity Jobs staat helemaal voor je klaar. Surf naar infinityjobs.be.
4: Start je zomer goed.
5: Tijdens het koopweekend van 26 tot en met 29 juni wordt Brugge de place to be voor shoppers.
6: Het centrum is autoluw en je kan er koopjes scoren.
7: Shopping Brugge. Er valt altijd wat te beleven.

Het KMI kondigt code rood af voor de hitte en die geldt in de provincies Limburg en Luik. Dat is pas de derde keer dat dat gebeurt. Onze weermannen verwachten daar 40 graden en zelfs iets meer. Er hangen aan die code rood niet meteen maatregelen vast. Het is gewoon waarschuwing voor de extreemste hitte. Ook de alarmfase van het ozon- en hitteplan blijft gelden, zegt Volksgezondheid. Ook de temperaturen dalen komende nachten niet onder de 25 tot 27 graden, vooral dan in de grote steden. Mannelijke jobstudenten verdienen gemiddeld 40 cent per uur meer dan hun vrouwelijke collega's, bewijst onderzoek van HR-bedrijf Securex. Ook als jongens en meisjes in dezelfde sector werken, in hetzelfde statuut, blijft dat loonverschil bestaan. Een vrouwelijke jobstudent bijvoorbeeld, die elke zaterdag een volledige dag werkt, verdient zo ongeveer 120 euro bruto minder per jaar dan haar mannelijke collega. Securex noemt het een wake-up call, want dezelfde patronen die later tot loonverschillen leiden, zijn er al dus bij de eerste stappen op die arbeidsmarkt. Dan de verwoestende aardbevingen in Venezuela met een kracht van 7,5. De regering riep meteen de noodtoestand uit. Onder meer in de hoofdstad Caracas storten gebouwen in en is de ravage en de chaos enorm. Venezolaanse leider Rodriguez sprak vanmorgen al zijn medeleven uit met de nabestaanden. Voorlopig kwamen 32 mensen om en raakten 700 anderen gewond. Verwacht wordt dat dat aantal snel zal oplopen. Het epicentrum van de aardbevingen lag in zee net voor de kust en veel Venezolanen waren thuis op dat moment. De Verenigde Staten mobiliseren alle hulp die mogelijk is en president Trump die spreekt van verschrikkelijk aantal slachtoffers. En dan het WK voetbal. Daar hebben Hugo Broos en Zuid-Afrika zich geplaatst voor de 16e finales. Ze wonnen vanmorgen van Zuid-Korea met 1-0. In dezelfde groep A versloeg Mexico Tsjechië met 3-0. Ook de Mexicanen gaan door als groepswinnaar. Zuid-Korea moet hopen dat het bij de beste derdes is. In groep C plaatsten Brazilië en Marokko zich voor de 16e finales. Brazilië klopte Schotland met 3-0 en Marokko haalde het van Haiti met 4-2. En in groep B gaan Zwitserland en thuisland Canada door. De Zwitsers wonnen de match om groepswinst van de Canadezen met 2-1. Bosnië-Herzegovina klopte Qatar met 3-1 in die groep en gaat ook door als een van de 8 beste derdes. En opnieuw een bijzondere zonnige dag met zeer warme maxima tot 38 graden, 39 zelfs. Aan zee is het ietsje frisser. Ook morgen blijven we genieten, elk op zijn manier, van tropisch zonnig zomerweer bij opnieuw 34 tot plaatselijk 40 graden. Aan zee koelt het in de namiddag af tot 30 graden. En ook in het weekend domineren de zon en de warmte. Zaterdag van 28 graden aan zee tot 39 elders. Zondag begint zonnig, daarna wat regen of enkele onweersbui bij 23 graden aan zee tot 32 in het binnenland.

0: Ja, dokter, wij zijn toe aan iets nieuws. Mm-hmm. Thuis.
1: Dan is dit het juiste moment. Meubelen aan outletprijzen, maar niet voor lang, hè?
2: Profiteer nu van de grote meubelopruiming bij Magri in Ronsen. Een ruime selectie meubelen aan outletprijzen, zolang de voorraad strekt.

0: vijf podia. Met onder andere Matten, Mark with a K en Michael Amani. Dreambeats, where music meets magic. Tickets, dreambeats.be.
1: Ik krijg dan niet om u, hè.
2: Schat, ik had al dus kies gezet. Kijk de keer bij Hostes af, Trucks en Locristi.
1: Gosses, mijn geen op nee.
2: Het moet weer al juist zien, wij.
1: www.goossesheftrucks.be. Hola, die geeft tot de jaar garantie op hun tweedehands heftrucks.
2: Dat kun je niet van sukkel, hè?
1: Goossens, al meer of 20 jaar nieuwe en tweedehands elektrische heftrucks en nog veel meer.
0: Dit is Top 2.
3: Don't nobody else make me feel like. Yeah. Don't nobody else make me feel like. Don't nobody else make me feel like. Don't nobody else make me feel like. So don't nobody else make me feel like.

Headlines. Een goedemorgen. Regeringspartij CD&V wil dat er een verplicht babyalarm komt in alle auto's, zodat ouders hun jonge kinderen in deze hitte niet vergeten. Het alarm is verbonden met het kinderzitje in de auto. Wanneer er nog iemand in zit, als je die afsluit, dan krijg je een berichtje op je gsm. In Italië is zo'n babyalarm al verplicht. Daar kost het nog geen 60 euro. En enkele dagen geleden stierven ook nog twee jonge kinderen in Frankrijk toen hun ouders hen achterlieten in die wagen. En ons land test als eerste in Europa hoe het snackverpakkingen kan recycleren tot nieuwe voedselverpakkingen. Dat meldt VostPlus, de organisatie die huishoudelijk verpakkingsafval inzamelt en recycleert. In die zakjes zit een onzichtbaar watermerk in, vergelijkbaar met een QR-code, waardoor de sorteermachines de voedselverpakkingen apart houden. Voor het project werkt VostPlus samen met grote voedingsbedrijven zoals Mondelez, Ferrero en PepsiCo. En op het WK voetbal staan Hugo Broos en Zuid-Afrika voor het eerst in de tweede ronde. De Zuid-Afrikanen wonnen hun laatste groepswedstrijd tegen Zuid-Korea met 1-0. Ook groepswinnaar Mexico stoot door, net als Brazilië, Marokko, Zwitserland en Canada. En Schotland, Bosnië en Zuid-Korea kunnen nog naar de 16e finales als ze bij de beste derdes zijn. Veel zon, zeer warm tot 38 graden. Morgen opnieuw zonnig en heet tot plaatselijk 40 graden. Zaterdag begint met zon, daarna wisselend bewolkt. In het westen kan het onweren en tot 39 graden. Ook zondag schijnt eerst de zon, daarna wat regen of onweersbuien. Minder warm zondag, zo'n 32 graden.

Top 2 gehackt. Secrets Festival. That's the one. 1 en 2 augustus. Kasteeldomein Zellaar, Bonheim. Ontdek alles over Secrets. Straks vanaf 12 uur. Top 2. We make you move. I need free-

0: Mo, zie je kameretten van Bumode van?
1: Ja, ook.
0: Zie je slim?
1: Tuurlijk.
0: Kun je ding voorspellen?
1: Allee, wat zie je wel mee?
0: Wie had er 2K winnen?
1: Duitsland.
0: Joi.
1: Mo of nee, Marokko.
0: Mo.
1: Bahie.
0: Ja.
1: Frankrijk.
0: Ja, stop mo. Is het aan het zeven? Nee. Je kunt hier just niks voorspellen.
1: Weet je, ik voorspel dat je hier beter je geld zou investeren in de richting van je kameretten dan dat je begint te houden. Je dwozen.
0: Ja, dat wel.
1: Modu van. Wieder maakt je kameretten een zak slimmer.
2: Lisa vertelde trots over Care to Cover. Dankzij de gevelrenovatie met spuitkurk blijft haar woning het hele jaar door op de ideale temperatuur.
3: Gevelrenovatie met steenstrips, spuitkurk, crepie of kaleien? Vraag je offerte op caretocover.be.
1: Moduvan.
4: Liquid dat er wint. Wiedermaai, kom je net de zak slimmer.
5: Eurosilo, dat is gewoon buiten en camaraderie. Maar vooral een gemotiveerd team met goesten. Geen zooienboel, maar wel aksen in de Gentse haven. Zoekt je werk? Check dan job.eurosilo.be. Eurosilo, voor een boon in het groen.
6: Aston Beach Festival. 10, 11 en 12 juli op het Kleinstrand in Oostende. 12 stages met Miss Monique, Green Velvet, Amber Bros, Andromatic en meer. Bestel nu je tickets op austinbeach.be.
7: Supporter dit WK mee voor onze duivels. Kom naar Café Courtois in Frame Hasselt. En beleef elke match van onze nationale ploeg op groot scherm. Meer info en tickets via cafécourtois.be.
8: Die dure brandstofprijzen ook de? Kies voor een van de 8 elektrische Kia-modellen bij Kia Begin. Nieuw Kia EV2. Vanaf slechts €23.290. Kia Begin in Oostende en Brugge. Of begin.be.

0: Headlines. Goedemorgen. De hitte veroorzaakt problemen in enkele ziekenhuizen in Vlaanderen. In het AZ Sint-Lucas in Gent bijvoorbeeld kunnen dokters niet opereren door oververhitting van de centrale server. Die staat bij een bedrijf in de Franse hoofdstad Parijs, waar het ook bijzonder warm is. Daardoor ligt het elektronische patiëntendossier plat. Ook bij het Universitair Ziekenhuis in Edig en bij Antwerpen liggen de operaties stil. Patiënten worden uiteraard verwittigd. Gewone consultaties, scans, chemotherapie en nierdialyses kunnen wel meestal doorgaan. Amper 1 op de 3 leerlingen in het 6e leerjaar haalt de eindtermen om wiskundige problemen op te lossen, zoals vraagstukken, maar ook veel moeilijkere dingen, blijkt uit de resultaten van de Vlaamse toetsen. De laatste jaars in de lagere scholen mochten die voor het eerst invullen. Voor meetkunde halen 7 op de 10 leerlingen de einddoelen wel, net als voor begrijpend lezen. En de Franse beauty retailer Sephora opent zijn eerste winkel in ons land, in het winkelcentrum Dox in Brussel. En daar staan zowel jong als oud al van deze morgen aan te schuiven om binnen te kunnen. Sephora bouwde een sterke online reputatie op en is populair door zijn uitgebreide assortiment. Wereldwijd telt de Franse beautyketen meer dan 3400 winkels en verkoopt het zo'n 500 merken naast zijn eigen collectie. Vooral bij de jeugd is Sephora erg in trek. Veel zon en zeer warm tot 38 graden. Morgen opnieuw zonnig en heet tot plaatselijk 40 graden. Zaterdag begint met zon, daarna wisselend bewolkt. In het westen kan het wat onweren en tot 39 graden. Ook zondag schijnt eerst de zon, daarna wat regen of onweersbuien. Het is minder warm zondag, zo'n 32 graden.
1: Dit

0: Zot word ik, jong. Schapper komt niet, vloer er spoorloos, terras ligt open. Miserie, miserie, miserie, jong. Ik zie het niet meer zitten.
1: Tja, beter Tom Rotiers gebeld, hè.
0: Ja, ik weet het.
1: Eén aanspreekpunt voor alles. Van de schap tot de vloer, tot zelfs buiten terras. Alleen vakmannen bij Tom Rotiers.
0: Ik heb niet willen luisteren, hè. Ik hoorde het op topradio. Ik zag hem ook op tv.
1: Ha ja, hè. Ze bellen allemaal Tom Rotiers.
0: Ja, maar nu ga ik hem ook bellen, hè.
2: Top 2.

0: pak vol lof over Care to Cover. Steenstrips met isolatie zorgden voor een compleet nieuwe look en energie-efficiëntie van haar woning.
1: Duurzame gevelrenovatie met spuitkurk, crepie of kaleien? Vraag je offerte op caretocover.be.
2: Dit is Infinity. De match tussen jou en je ambitie.
3: Voel je ook die beat voor een nieuwe of eerste job? Infinity Jobs staat helemaal voor je klaar. Surf naar infinityjobs.be.
4: Aston Beach Festival. 10, 11 en 12 juli op het klein strand in Oostende. 12 stages met Miss Monique, Green Velvet, Amber Bros, Andromatic en meer. Bestel nu je tickets op austinbeach.be.

0: Nieuwsradio-Gent.
1: Goedemorgen. De hitte veroorzaakt problemen in enkele ziekenhuizen in Vlaanderen. In het AZ Sint-Lucas in Gent bijvoorbeeld kunnen dokters niet opereren door oververhitting van de centrale server. Die staat bij een bedrijf in de Franse hoofdstad Parijs, waar het ook bijzonder warm is. Daardoor ligt het elektronische patiëntendossier plat. Ook bij het Universitair Ziekenhuis in Erich en bij Antwerpen liggen de operaties stil. Patiënten worden uiteraard verwittigd. Gewone consultaties, scans, chemotherapie en nierdialyses kunnen wel meestal doorgaan. Amper 1 op de 3 leerlingen in het 6e leerjaar haalt de eindtermen om wiskundige problemen op te lossen, zoals vraagstukken, maar ook veel moeilijkere dingen, blijkt uit de resultaten van de Vlaamse toetsen. De laatste jaars in de lagere scholen mochten die voor het eerst invullen. Voor meetkunde halen 7 op de 10 leerlingen de einddoelen wel, net als voor begrijpend lezen. En de Franse beauty retailer Sephora opent zijn eerste winkel in ons land, in het winkelcentrum Dox in Brussel. En daar staan zowel jong als oud al van deze morgen aan te schuiven om binnen te kunnen. Sephora bouwde een sterke online reputatie op en is populair door zijn uitgebreide assortiment. Wereldwijd telt de Franse beautyketen meer dan 3400 winkels en verkoopt het zo'n 500 merken naast zijn eigen collectie. Vooral bij de jeugd is Sephora erg in trek. Veel zon en zeer warm tot 38 graden. Morgen opnieuw zonnig en heet tot plaatselijk 40 graden. Zaterdag begint met zon, daarna wisselend bewolkt. In het westen kan het wat onweren en tot 39 graden. Ook zondag schijnt eerst de zon, daarna wat regen of onweersbuien. Het is minder warm zondag, zo'n 32 graden.
0: Dit is

0: wordt top 2 gehackt.
1: Secrets Festival.
2: That's the one.
1: 1 en 2 augustus. Kasteeldomein Zellaar, Bonheim.
0: Ontdek alles over Secrets. Straks vanaf 12 uur. Top 2. We make you move.

top 2.

0: Mijn opa die sprak erover, mijn vader die was vol lof en ik ook na mijn recente renovatie.
1: Royaux Schappen en Isolatie. Al 80 jaar de renovatiespecialist. Vraag je gratis plaatsbezoek op royaux.be.
2: Chapeau, weer een chapeau van Royaux.
3: Zaterdag 27 juni, Natuurdomein De Krekenmeerse. Dreambeats, 5 podia. Met onder andere Matten, Mark with a K en Michael Amani. Dreambeats, where music meets magic. Tickets, dreambeats.be.
4: Ik krijg dan niet om uges, hè.
5: Schat, ik had al dus kies gezegd. Kijk de keer bij Goosses, Aftrucks en Locristi.
4: Goosses, mijn geen op nee.
5: Het moet weer al juist te zien, wij.
4: www.goossesheftrucks.be. Hola, er zijn al nieuwe elektrisch transpalet voor €995.
5: Dat kan je niet voor sukkel, nee?
4: Goosses, al meer of 20 jaar, nieuwe en tweedehandse elektrische heftrucks en nog veel meer.
6: Eurosilo, dat is gewoon buiten en camaraderie. Maar vooral een gemotiveerd team met goesten. Geen zooienboel, maar wel aksen in de Gentse haven. Zoekt je werk? Check dan job.eurosilo.be. Eurosilo, voor een boon in het groen.

0: Dit is top 2. Dit is top 2. Top headlines.
1: Goedemiddag. Er is een onderzoek gestart naar de politiezone Rivierenland. Die is actief rond Mechelen, Puurs en Willebroek. Blijkbaar zou die politiezone al jarenlang jobstudenten inzetten om processen verbaal op te maken. En konden ze ook de vertrouwelijke politiedatabanken inkijken? En dat mag natuurlijk niet. Als die feiten kloppen, dan kan dat zware gevolgen hebben voor het korps in Mechelen, Puurs en Willebroek. Politiezone Rivierenland reageert later vandaag op de beschuldigingen. Goed nieuws voor als je nog moet tanken, want benzine wordt morgen goedkoper. Voor een liter benzine 95 betaal je maximum zo'n 1,81 euro. Benzine 98 kost je maximum 1,89 euro per liter. En dat is toch opvallend minder dan de 2 euro die je vorige maand nog moest betalen voor benzine. En als je dit weekend meedoet aan een sportevenement, een optreden, school of familiefeest, bereid je dan goed voor met dit uitzonderlijke warme weer en de hoge ozonconcentraties. Daarvoor waarschuwt Volksgezondheid. Drink genoeg water, zoek een plekje in de schaduw, smeer je goed in met een hoge beschermingsfactor en draag vooral ook lichte kledij. Drink liefst niet te veel alcohol, want daardoor verlies je lichaam sneller vocht en luister ook naar je lichaam als die signalen geeft rond de hitte. En tot vanavond dus veel zon, zeer warm tot 38, 39 graden. Morgen opnieuw zonnig en heet tot plaatselijk 40 graden. Zaterdag begint met zon, daarna wisselend bewolkt. In het westen kan het onweren en tot 39 graden. Ook zondag schijnt eerst de zon, daarna wat regen of onweersbuien. Minder warm zondag bij 32 graden.
0: Dit is top 2. Top 2 hackt. Dit uur wordt gehackt door Secret.

0: 2 hart.
1: 6 uur lang duiken we in de wereld van Secrets. Het is een gloednieuw festival dat het eerst haar adem gaat happen op 1 en 2 augustus in Bonheide. Ze gaan het 6 uur lang hier de radio hacken en ik ga dat doen hier samen met de organisatrice. Dag Anne.
2: Hallo, dag Valerie.
1: Zeg, ben je er klaar voor?
2: Ja, helemaal.
1: Hoe is dat voor de eerste keer zo'n festival organiseren? Is dat met de nodige stressjes hier en daar?
2: Ja, hier en daar wel. Hè. Het is nog veel zoeken, maar ik voel dat we er gaan komen.
1: Oké, heb je al ervaring met het organiseren van events?
2: We hebben een kasteeldomein waar dat het festival ook gaat plaatsvinden.
1: In Bonheide?
2: In Bonheide. En daar hebben we al kleinere evenementjes georganiseerd.
1: Oké.
2: Niet van deze grootorde.
1: Oké. Dus deze keer gaan jullie het iets groter gaan aanpakken. Maar om even terug naar de basic te gaan. Wie of wat is Secrets? Of waarvoor staat Secrets?
2: Ja, Secrets staat vooral de Z achteraan. Het is speciaal geschreven. Dus we hebben
1: met een Z.
2: Ja, Secrets is met een Z achteraan. En de Z komt dan van Zelaar, van de naam van het domein. Zo is dat een beetje tot stand gekomen. Ik denk dat we meer dan 50 namen hebben opgeschreven en dat was de winnaar.
1: Oké. Waarom dan uiteindelijk zo'n eigen festival organiseren? Of ja, beter gezegd, hoe begin je daaraan? Ja, je hebt dan wel een... Je hebt het domein.
2: Ja.
1: Ja, en dan?
2: Dat was eigenlijk de insteek. Een fantastisch domein, een kasteel erop. Dat vraagt gewoon voor zoiets te organiseren. Hoe begin je daaraan? Je begint met de DJ's uiteraard, denk ik. Als je een goede line-up kunt bij elkaar krijgen, dan volgt de rest vanzelf. Hè.
1: Ja, we gaan zo meteen al iets dieper in op die line-up en al de DJ's. Maar blijf we hangen met Secrets bij Top Hekt hier met de Z van Zelaar.
0: Top 2 Hekt. Secrets.

0: Julie sprak vol lof over Care to Cover. Steenstrips met isolatie zorgden voor een compleet nieuwe look en energie-efficiëntie van haar woning.
1: Duurzame gevelrenovatie met spuitkurk, crepie of kaleien? Vraag je offerte op caretocover.be.
2: Zaterdag 27 juni, Natuurdomein De Krekenmeerse. Dream Beats, 5 podia. Met onder andere Matten, Mark with a K en Michael Amani. Dream Beats, where music meets magic. Tickets, dreambeats.be. Supporter dit WK, mee voor onze duivels. Kom naar Café Courtois in Frame Hasselt. En beleef elke match van onze nationale ploeg op groot scherm. Meer info en tickets via cafécourtois.be.
3: Die dure brandstofprijzen ook de? Kies voor een van de 8 elektrische Kia-modellen bij Kia Begin. Nieuw Kia EV2. Vanaf slechts €23.290. Kia Begin in Oostende en Brugge. Of begin.be.

0: Top 2 haakt.
1: De muziek is hier zorgvuldig gekozen door de mensen van Secret Festival. En het is geen secret dat Secret in Bonheide plaatsvindt, hè?
2: Ja, dat klopt.
1: Met de zet van?
2: Zellaar.
1: Ha. Zeg, het is wel echt een heel erg mooie en bijzondere locatie, hè?
2: Ja, absoluut. Het is echt een prachtig domein. We hebben een prachtig kasteel staan. Het is echt de moeite waard.
1: En jouw man heeft daar iets mee te maken?
2: Ja, mijn man heeft erfpacht op het kasteel. Allee, op de gebouwen en de gronden er rond.
1: Heel zot.
2: Ja, dat is echt wel zot. Echt plezant.
1: Goed, dus dan heb je daar een domein met een kasteel. En dan heb je dit hele festival te organiseren. Maar hoe begin je dan daaraan? Want ja, je moet je ruimte dan indelen. Dus hoe gaat dat in zijn gang?
2: Ja, mijn man is vooral bezig geweest met hoe dat het festivalterrein er zou gaan uitzien. Hij heeft dan beslist dat het podium vlak voor het kasteel komt te staan. We gaan het podium bouwen met twee grote torens die dan eigenlijk ja, een beetje gelijk als de torens van het kasteel gaan zijn. Maar onze decor is dan eigenlijk het kasteel. Hè. Dus ja. We gaan een minimalistisch podium hebben met dan als decor het kasteel. Ja.
1: Je kijkt dus als bezoeker naar het kasteel.
2: Ja, absoluut.
1: Oké, tof. Heel goed. Ja, ik denk, het is nu de eerste keer dat jullie dat doen, maar richting de toekomst gekeken, dat er wel nog wel wat uitbreidingsmogelijkheden zijn als je dan op zo'n groot domein zit.
2: Ja, eventueel wel. We hebben nu heel de strook voor het kasteel die we gaan benutten als het festivalterrein. Maar we hebben nog een wijde gedeelte, zal ik zeggen, naast het kasteel. Wat we eventueel, mits als de vergunningen het toelaten, ja. Misschien nog een kleine tweede stage kunnen zetten, maar dat is echt toekomstmuziek.
1: Ja, zeker. Ja. Komt goed. Zeg, wat is dan zo de grootste troef van jullie festival?
2: Goh, ja, het kasteel, uiteraard. Hè? En onze line-up vind ik ook wel een hele grote.
1: Zeker. Mag je zeker trots op zijn. Het Secret.
0: Top 2 haakt. Secrets.

Face, don't know where I am, 'cause I got my drugs from Amsterdam.

0: Hey, ben je nog steeds goed ontgaan op de goede muziek? Het is allemaal te danken aan Secrets hier op Top 2.
1: Stand with your feet together, buttocks tight, stomach pulled in and arms straight out to the side, shoulder height. Now flex your hands upward, press the heels of your hand out to the opposite walls.

0: headlines.
1: Goedemiddag. De Hogeschool Odyssee schrapt volgend academiejaar de bachelor- en graduaatsproef. Het klassiek eindwerk mist zijn doel nu studenten steeds meer artificiële intelligentie gebruiken. Professoren kunnen nog maar moeilijk achterhalen of de proef werd geschreven met AI. Er komt wel een alternatief. Studenten moeten vanaf 2027 een praktisch eindwerk maken voor een stageplaats. Bijvoorbeeld door een nieuw concept te bedenken voor de speelplaats of een bouwplan te maken voor een werf. Ook andere hogescholen bekijken hoe ze de bachelorproef anders kunnen invullen. Er is een onderzoek gestart naar de politiezone Rivierenland. Die is actief rond Mechelen, Puurs en Willebroek. Blijkbaar zou die politiezone al jarenlang jobstudenten inzetten om processen verbaal op te maken. En konden ze dus de vertrouwelijke politiedatabanken inkijken. En dat mag natuurlijk niet. Als die feiten kloppen, kan dat zware gevolgen hebben voor het korps in Mechelen, Puurs en Willebroek. De politiezone Rivierenland reageert later vandaag op de beschuldigingen. In Alicante in Spanje is een Belg opgepakt na een dodelijke burenruzie. De man van 68 zou zijn buurman tijdens een woordenwisseling hebben geduwd. Die viel met zijn hoofd op de grond en overleed ter plaatse. Getuigen zeggen dat ze al jaren ruzie hebben. De Belg bekende de feiten ter plaatse. Hij moet morgen voor de rechter komen. Tot vanavond veel zon en warm met maxima tot 38 graden. Morgen de heetste dag tot zelfs 40 graden. Zaterdag begint zonnig, daarna wisselend bewolkt. Het kan ook onweren tot 39 graden. Zondag dan afwisselend opklaringen en onweersbuien. Iets minder warm rond 30 graden.
0: Dit is Top 2. Top 2 haakt. Dit uur wordt gehaakt door Secret.

0: 2 Hacked.
1: Top 2 klinkt vandaag net dat tikkeltje anders, want 6 uur lang nemen de mensen van Secrets het hier over. Of ja, toch alleszins an. En if you like what you hear, dan moet je zeker afkomen op 1 en 2 augustus. Want dan doen ze het voor de allereerste keer. En geen festival zonder een line-up. Hoe begin je daar nu aan, An?
2: Ja, je begint een beetje te denken van, goh, waar ging ik vroeger op uit?
1: Aha.
2: Als we naar de discotheken gingen, wie hoorden we graag, wat hoorden we graag? En ja, ik heb toch wel mijn best gedaan, denk ik.
1: Heb je dan gewerkt met een soort van lijst van most wanted DJ's? Of hoe zet je eigenlijk die muzikale lijnen? Want het is ook, het gaat van links naar rechts ook wel. En ik denk dat dat ook wel een beetje de bedoeling is dat jullie willen brengen bij Secrets.
2: Ja, absoluut. We willen graag een beetje variatie brengen. Het moet niet heel de dag hetzelfde zijn. Iedereen mag zijn eigen ding doen. Er is wel een rode draad die ik wel een beetje wil behouden tijdens de 2 dagen. En dat is dat er toch wel een paar bootlegsjes of zo gedraaid wordt. Of toch herkenbare muziek voor de mensen, want herkenbare muziek doet dansen.
1: Ja, zo af en toe een bekend vocalke.
2: Ja.
1: Maar voor de rest mag je dan weer lekker, diep gaan.
2: Ja.
1: Oké. Heel wat mooie namen te spotten. Op jullie festival is er zo eentje waar jullie het meest trots op zijn?
2: Oh, eentje. Ik ben trots op heel mijn line-up.
1: Zeker, goed gedaan ook.
2: Bijvoorbeeld de Push is een Junior Jack. Daar ben ik toch ook wel heel blij mee.
1: Zeker.
2: De Mackenzie, Jan Vervloed. En dan ook meer lokaal gegaan. Ik vind dat toch ook wel belangrijk dat we bij de lokale toch ook wel eens de kans kunnen geven.
1: Jazeker, absoluut. Ja. Hoe begin je daar dan aan? Contacteer je die mensen zelf of komen ze dan ook naar jou toe?
2: Ja, er zijn er die zelf sturen. Want we hebben er eentje die van zijn eigen eigenlijk naar ons gekomen is. En hebben er dan ook mee opgezet. Dat is de B-Ray. Maar we hebben dan ook een Kenny, dat is een goede vriend aan huis, zal ik zeggen.
1: Aha, leuk.
2: Die heeft ook met een verjaardag komen spelen en ik vond dat hij dat heel goed gedaan had. Dus hij mocht van ons ook komen.
1: Zeker. Zeg, vond je het een moeilijke puzzel om te leggen? Want je hebt dan natuurlijk een idee van wie je allemaal op je festival wilt. Maar natuurlijk is dat planninggewijs ook niet altijd evident, want tussen de DJ-zomer heb jij veel nee's gekregen?
2: Nee, eigenlijk niet.
1: Okay.
2: Ik vond dat er eigenlijk nog heel veel DJ's beschikbaar waren. Soms was het wel een beetje puzzelen met de uren. Maar eigenlijk waren ze bijna allemaal beschikbaar die ik gestuurd heb.
1: Oké. Okay. Ja. Zeg, ja. Goed gedaan. Goed geweest daar. De Kenny, daar hebben we ook nog een set van liggen. Hè? Dus weet je wat we daarvan kunnen verwachten?
2: Kenny die speelt heel goed. Ja, hoe moet ik het zeggen? Je moet naar luisteren, dat is echt dansbaar. Het is herkenbaar en daarom dat ik dat eigenlijk wel heel goed vind.
1: Ik ben heel benieuwd. Kenny in de mix.
0: Top 2 Hacked. Secrets.
3: Let me take you on a journey. Come with me on this journey. I hear home in that bass. Turn my face to the place of the sun. I dance in tongues. Tongues of spirit speaking myth as I journey inside abyss, sweet, sweet abyss.

0: dokter, wij zijn toe aan iets nieuws. Mm-hmm. Thuis.
1: Dan is dit het juiste moment. Meubelen aan outletprijzen mag niet voor lang, hè?
2: Profiteer nu van de grote meubelopruiming bij Macri in Ronsen. Een ruime selectie meubelen aan outletprijzen, zolang de voorraad strekt. We make
3: you move. Top 2. Top 2 hackt. Secrets.

0: Mijn opa die sprak erover, mijn vader die was vol lof en ik ook na mijn recente renovatie.
1: Royo Schappen en Isolatie. Al 80 jaar de renovatiespecialist. Vraag je gratis plaatsbezoek op royo.be.
2: Chapeau, weer een chapeau van Royo.
3: Mo, zie je kameretten van Bumode van?
4: Ja.
3: Zie je slim?
4: Tuurlijk.
3: Kun je ding voorspellen?
4: Alleen, wat zie je wel wie?
3: Wie had er 2K winnen?
4: Duitsland.
3: Joi.
4: Mo of nee, Marokko?
3: Mo.
4: Baaien.
3: Ja.
4: Frankrijk.
3: Ja, stop mo. Is het dan zeer van nee? Je kunt hier niks voorspellen.
4: Weet je, ik voorspel dat je hier beter je geld zou investeren in de richting van je kamionetten dan dat je begint te houden. Je dozen.
3: Ja, dat wel.
5: Moed van. Wieder maar je kamionetten een zak slimmer.
6: Betreed de wereld van het daytraden met Belgium Trading Academy. Kijk mee met de pro's tijdens onze live trading sessies en word zelf een expert. Van complete beginner tot winstgevend trader. Ga snel naar belgiumtradingacademy.be en mis geen enkele live sessie.
5: Modu van.
4: Liquid dat er wint. Wie er mooie kabinetten zak slimmer.
7: Dit is Infinity. De match tussen jou en je ambitie.
8: Voel je ook die beat voor een nieuwe of eerste job? Infinity Job staat helemaal voor je klaar. Surf naar infinityjobs.be.
9: Ik raag dan niet om uges, hè.
10: Schat, ik had al dus kies gezet. Kijk de keer bij Goosses, Aftrucks en Locristi.
9: Goosses, mijn geen op nee.
10: Het moet weer al juist zien, hè.
9: www.goossesheftrucks.be. Hola, die geeft tot de jaar garantie op onder tweedehands Aftrucks.
10: Dat kun je niet voor sukkel, hè.
9: Goosses, al meer of 20 jaar, nieuwe en tweedehandse elektrische heftrucks en nog veel meer.
11: Aston Beach Festival, 10, 11 en 12 juli op het Kleinstrand in Oostende. 12 stages met Miss Monique, Green Velvet, Amber Bros, Andromatic en meer. Bestel nu je tickets op austinbeach.be.
12: Start je zomer goed.
13: Tijdens het koopweekend van 26 tot en met 29 juni wordt Brugge de place to be voor shoppers.
12: Het centrum is autoluw en je kan er koopjes scoren.
13: Shopping Brugge. Er valt altijd wat te beleven.
14: Ja, hallo maat. Wat is dat met jouw totten?
15: Ja, vent. Ik zie ik even de zon aan het zitten. Hè. Maar ja, kan ik moeilijk altijd binnenkruipen. Hè. Dat is door zo'n sauna.
14: Zeg, bel een keer naar Sun Systems. Die mannen zetten nu een schone luifel of een overkapping, screens of rolluiken, zodat binnen ook fris blijft.
15: Sunwine?
14: Sun Systems.
16: Ah, kijk papa. Sunsystems.be.
15: Ja, chique ding is dat. Hè.
14: Sun Systems. Ja, hallo maat.
17: Tijd verliezen is geen optie. Daarom kiezen 3D-artists, architecten en creators voor Fansystems. PC's op jouw maat en workflow. Ontdek ze op fenn.systems.
18: Top 2. We make you move.
19: Top 2 hacked. Secrets.

0: 2 hart.
1: Oké, even een kleine vibe check. Secrets, nog alles oké? Okay?
2: Ja hoor.
1: Zeker. Er zit al bijna een helft van een 6 uur lange radio takeover hier op Top 2. En we gaan het nog even hebben over iets dat bijna even belangrijk is dan de muziek. Namelijk het eten. Want wat heerlijks valt er allemaal te smullen op Secret?
2: Ja, wel wat eigenlijk. We hebben verschillende foodkramen staan.
1: Uh-huh.
2: We hebben een frietkraam, een kraam met visgerechten en pizza in Italiaans. En dan ook nog ijsjes, speciale ijsjes, swirls.
1: Dat ken ik niet. Een soort softijsachtig of zo?
2: Ja, een soort softijsachtig. Met dan speciale toppings erop die je zelf kunt kiezen.
1: Oké, okay, leuk. Dat is een heel groot, vrij breed gevarieerd aanbod. Dat is voor eigenlijk als je zo een hongerken hebt richting de avond. Of als je al wat gedronken hebt en even wat zakken. Maar je hebt ook iets waar je eigenlijk een goed focus kunt gaan leggen voor het festival.
2: Ja, we hebben onze Secrets Brunch. Dus dat wil zeggen dat je binnen in het kasteel kan komen een ontbijtformule doen. Dat is wel heel speciaal, want de plaatsen zijn ook beperkt.
1: Uh-huh.
2: En dat is dan van 11 tot 1. En dan kan je eigenlijk na de brunch gewoon het terrein op en dan begint het festival. Dus dat is ideaal.
1: Oké, okay, en wat kunnen de mensen daar allemaal dan krijgen?
2: Dat is ook redelijk uitgebreid. Dus je hebt echt charcuterie, groentjes, salades, eitjes, spek, worstjes. We hebben koffiekoeken, verschillende soorten broodjes en dan dessertmogelijkheden, muffins, taart. Het is echt heel uitgebreid.
1: Ja, het is eigenlijk een soort van VIP-formule eigenlijk. De Secret Brunch, dat eigenlijk dan een soort ontbijt dan toch echt iets
2: ja,
1: is.
2: Zo
1: moet ik het zien, ja. En hoe zit dat met de drankjes?
2: Ja, dus de dranken op het ontbijt zijn bij inbegrepen.
1: Uh-huh.
2: Maar als we nu bijvoorbeeld zeggen, ja, we willen graag een flesje cava bij het ontbijt, die zijn ter plaatse gewoon bij te bestellen.
1: Ja, en hoe zit het met die tickets? Kunnen mensen daar nog tickets voor kopen?
2: Ja, zeker. Er zijn nog altijd tickets beschikbaar voor de Secrets Brunch. Zowel voor zaterdag als voor zondag. En die kunnen ze vinden gewoon op de website www.secrets.be.
1: En het gaat sowieso een zeker goed ontbijt zijn, want jullie doen dat wel vaker daar hè, op
2: ja,
1: de site.
2: Ja, dat is voor ons een formule die we al 4, 5 jaar denk ik ondertussen uitoefenen in het kasteel. Iedere zondag en feestdag met de formule van het kasteeldomein zelf.
1: Oh, het klinkt heerlijk. Ik krijg er alvast honger van.
0: Top 2 hart. Secrets.

0: Nieuws.
1: Goedemiddag. Nieuwe satellietbeelden tonen hoe groot de temperatuurverschillen gisteren waren tussen onze steden en groene zones. Vooral Brussel springt eruit. De oppervlaktetemperatuur steeg lokaal tot boven 47 graden, terwijl het Soniewoud vlakbij koeler bleef met zo'n 24,5 graad. Ook vannacht belooft het uitzonderlijk warm te worden. In de grote steden koelt het niet verder af dan 27 graden. De gevangenen die dagenlang een medegedetineerde gruwelijk folterde in de gevangenis van Antwerpen krijgen in beroep lichtere straffen. Ze werden vrijgesproken voor poging tot moord. Het slachtoffer had verschillende breuken, brandwonden over zijn lichaam en hij werd mensonterend behandeld zonder dat het gevangenispersoneel iets door leek te hebben. De drie hoofdbeklaagden kregen eerst celstraffen van 20 en 15 jaar cel voor poging tot moord, foltering en verkrachting. Maar dat is nu aangepast tot 18, 12 en 7 jaar. En de dodentol na de twee zware aardbevingen in Venezuela loopt snel op. Er zijn nu al zeker 164 doden en bijna 1000 gewonden gevallen. Buitenlandse Zaken heeft voorlopig geen weet van mogelijke Belgische slachtoffers. In de hoofdstad Caracas zijn tientallen huizen en gebouwen ingestort. Ook andere regio's zijn zwaar getroffen. De noodsituatie is er afgekondigd. Intussen sturen Duitsland, Frankrijk, Nederland en Spanje ook hulp naar Venezuela. Tot vanavond veel zon en warm met maxima tot 38 graden. Morgen de heetste dag tot zelfs 40 graden. Zaterdag begint zonnig, daarna wisselend bewolkt. Het kan ook onweren dan tot 39 graden. Zondag afwisselend opklaringen en onweersbuien. Iets minder warm dan rond 30 graden.
0: Dit is Top 2. Top 2 haakt. Dit uur wordt gehaakt door Secret.

0: 2 hart.
1: Secrets, het is een goed nieuw festival in Bonheide. En het gaat door op 1 en 2 augustus met een heel erg mooie line-up. En ik denk, ik gok eigenlijk, dat het decor even mooi gaat zijn als die line-up.
2: Ja, we gaan daar zeker ons best voor doen. Hè?
1: Ja, jullie hebben een prachtig kasteeldomein alleen al. Dus ik denk dat dat al...
2: Ja, het is al veel decor op zich.
1: Ja?
2: Ja.
1: En wat hebben jullie zo voor de rest nog voorzien? Buiten ja, het kasteel dat jullie er zelf al hebben?
2: Ja, we gaan het natuurlijk allemaal mooi versieren.
1: Ja.
2: We hebben mooie... versieringen gevonden voor zowel aan de VIP als aan het podium als aan een inkom. Maar daarbuiten hebben we misschien ook nog wat randanimatie die gaat komen. Ik wil nog niet te veel over vertellen. Het mag nog wel een beetje een verrassing zijn. Maar
1: okay.
2: Het gaat zo een beetje in de richting van de steampunk. En die gaan redelijk grote toestellen bij hebben, wat dat toch wel indrukwekkend gaat zijn. En die gaan daar ook mee rondrijden als animatie.
1: Oké, goed.
2: Ja.
1: Want er is één podium, hè? Voorzien?
2: Ja, ja, klopt.
1: Er is een podium, er is randanimatie. Daar gaat een zot decor zijn. Ik ben vooral heel erg benieuwd wat het gaat geven.
2: Ja.
1: Hebben jullie samengewerkt met een bureau die dat had ontwikkeld? Of doen jullie dat ook gewoon allemaal zelf?
2: Ja, we gaan het allemaal zelf doen.
1: Oh, zot, ja. zot. Ja. Zeg, zot decor en een zotte line-up. En jullie hebben ook wel de nodige rekening gehouden met de locals.
2: Ja.
1: Want ik heb nu ook een set klaarstaan van Raf K. Dus ja, hij is vanzelf. Hij is op de berg, dus ja. Het gaat daar ook een thuismatchje zijn.
2: Ja, dat denk ik wel. Dus veel mensen uit de buurt kennen hem ook wel. Hij heeft vroeger ook nog wel in Illusion en zo gedraaid. Dus het zijn toch discotheken van in de buurt dat de mensen toch wel kennen.
1: Heerlijk. Rafka hier in de mix bij Top 2.
0: Top 2 Hard. Secrets.

0: Lisa vertelde trots over Care to Cover. Dankzij de gevelrenovatie met spuitkurk blijft haar woning het hele jaar door op de ideale temperatuur.
1: Gevelrenovatie met steenstrips, spuitkurk, crepie of kaleien? Vraag je offerte op caretocover.be.
2: Zaterdag 27 juni, Natuurdomein de Krekenmeerse. Dreambeats, 5 podia met onder andere Matten, Mark Winnekee en Michael Amani. Dreambeats, where music meets magic. Tickets, dreambeats.be. Austin Beach Festival, 10, 11 en 12 juli op het Kleinstrand in Oostende. 12 stages met Miss Monique, Green Velvet, Amber Bros, Andromatic en meer. Bestel nu je tickets op austinbeach.be.
3: Yo hasjes, MC Drummer hier. 15 jaar Camping Kids Club, zaterdag 22 augustus. Met onder andere Reggie, Yves de Ruiter, Silver en Frankske van de Zillion. Koop je onder ticketten, campingkidsclub.be. 15 jaar Camping Kids Club, dat wil je niet missen.
2: Top 2. Top 2 haakt. Secrets.

0: Street van op de line-up. Hallo, DJ Licious.
1: Hallo.
0: Zeg, we bellen jou met een top 2 hacked over Secrets, want jij staat daar dus mee ook op die line-up.
1: Dat klopt, ja. Ik ben heel benieuwd, want het is een nieuw festival, dus dat is altijd spannend.
0: Ja, heb je zo misschien... Wat verwacht je daarvan? Heb je er een soort van idee van, op basis van de naam Secrets?
1: Ik laat het volledig op mij afkomen. Ik moet wel zeggen dat meestal festivals die voor het eerst doorgaan, mij altijd het meeste verrassen en altijd het leukste zijn, omdat... Ja, er is nog niet echt een precedent geschept of zo in het verleden. Dus ja, je kunt eigenlijk heel veel kanten uitgaan. Dus ik vind het altijd wel leuk en spannend om te doen.
0: Oh wel ja, de toon die moet inderdaad nog gezet worden. En ja, DJ Licious heeft een heel zware taak gekregen. Want je mag zelfs de eerste festivaldag, zaterdag 1 augustus, gaan afsluiten.
1: Ik heb dat gehoord, ja. Dat is een zeer, zeer, zeer grote eer die ik met heel veel plezier invul.
0: Goed, we zien jou op zaterdag 1 augustus op Secrets. Maar ik gok dat jij ook nog wel een heel erg drukke festivalzomer tegemoet gaat, hè?
1: Ik mag absoluut niet klagen. Elk jaar denk ik dat de mensen mij gaan beu zijn, maar elk jaar wordt het drukker. Dus ik vind dat een heel fijne evolutie. Er staan een paar heel leuke festivals op de planning. En er zijn er zelfs 2 die ik eindelijk van mijn bucketlist mag schrappen. Dus ik ben een hele gelukkige mens.
0: Oh, mag jij als Sharon of is het nog niet aangekondigd?
1: Ik weet niet wanneer het wordt uitgezonden. Ik ga het niet jinxen. Ik ga het toch nog even voor mezelf houden. Maar mensen zullen het wel zien verschijnen ook.
0: Voilà,
1: ik
0: vind
1: het echt heel cool dat ik die eindelijk mee doe.
0: Ah, wel, ik zou ze gewoon doorverwijzen naar jouw socials. En daar kunnen ze natuurlijk alles volgen.
1: Exact.
0: Hè? Voilà. Zeg, je hebt april is al ondertussen eventjes geleden, die nieuwe release met Milo, maar ligt er nog wat op de plank? Kunnen we nog wat verwachten voor de zomer, tijdens de zomer?
1: Sowieso ligt er altijd iets op de plank, maar de single doet het momenteel zo goed in. We staan ook in een ultratop. We zijn nu in Duitsland en Oostenrijk is dan beginnen bewegen en in Zwitserland. Voorlopig laten we de single nog heel even doen, maar er komt wel wat clubby-materiaal aan binnenkort. En dat gaat wel heel erg knallen, dus er komen veel leuke dingen aan. Maar het zal voor nog een maandje en een half wachten zijn, vrees
0: ik. Ik zou vooral zeggen, laat die single nog maar goed bollen, want hij is goed bezig. We spelen hier ook bij top. Dus voilà, merci dat we jou mochten bellen, DJ Licious. En we zien jou dan op Secret.
1: Alright, see you there.
2: Top 2 hacked. Secrets.

0: Headlines.
1: Goedemiddag. Er is opnieuw een dagrecord gesnuiveld. Het is de warmste 25 juni. In Ukkel is een temperatuur van 34,2 graden gemeten. Dat meldt het KMI. Daarmee is het dagrecord van 1976 verbroken. Toen was het 33,6 graden. De temperatuur kan in de loop van de namiddag zelfs nog verder oplopen. En ook vannacht kan nog een warmterecord verbroken worden. Opgelet als je naar Gent wil. De NMBS schrapt rond deze tijd alle dieseltreinen van en naar Gent. Het is een preventieve maatregel om technische incidenten tijdens de warmteuren te vermijden. Daardoor rijden deze namiddag en avond geen treinen meer tussen Gent en Ronse, Gent en Eeklo en Gent en Geraardsbergen. Ook op andere trajecten is er hinder. De komende 2 dagen verdwijnen ook zo'n 40 spitstreinen en een 60-tal stoptreinen. Er rijden wel extra treinen richting de kust. In het noorden van Frankrijk is een kind van 3 jaar overleden in een snikhete auto. De jongen was thuis aan de aandacht van zijn ouders ontsnapt en had zichzelf opgesloten in de auto die buiten stond. De ouders vonden de jongen pas na 3 kwartier. Alle hulp kwam te laat. Ook Frankrijk kreunt onder een uitzonderlijk hete golf. Maandag stierven ook al 2 kinderen van 2 en 4 door de hitte in een auto. Tot vanavond veel zon en warm met maxima tot 38 graden. Morgen de heetste dag tot zelfs 40 graden. Zaterdag begint zonnig, daarna wisselend bewolkt. Het kan ook onweren tot 39 graden. En zondag afwisselend opklaringen en onweersbuien. Iets minder warm dan rond 30 graden.
0: Dit is Top 2. Top 2 haakt. Dit uur wordt gehaakt door...

0: 2 haakt.
1: Het Belgisch weer dat kan 4 seizoenen op 1 dag geven, maar laten we vooral hopen op heel veel zon op 1 en 2 augustus tijdens Secret, toch?
2: Ja, liefst wel.
1: Zijn jullie daar een beetje op voorzien? Of gaat het met tenten zijn of net geen tenten?
2: We gaan eigenlijk geen tenten zetten, omdat we graag willen als de mensen het terrein betreden, dat het kasteel eigenlijk mooi in de picture staat. Hè. Maar als ze nu echt wel regenweer geven, dan voorzien wij wel een grote tent in het midden van het festivalterrein.
1: En weer of geen weer, in wind of in regen, iemand die daar sowieso ook gaat zijn en die hier nu ook in de house is, van op de line-up van Secret is B-Ray. Goeiedag.
3: Goeiedag.
1: Zeg, je hebt wel een speciale relatie eigenlijk met Secret, hè? Vertel.
3: Ja, inderdaad. Ik zat zelf met het idee om iets te organiseren op het domein van Zellaar. En zo ben ik met hen in contact gekomen, maar omwille van vergunningen en dergelijke meer, hadden zij voorgesteld om dit jaar deel te nemen aan het Secrets Festival. Dus ik sta ook op de line-up bij deze.
1: Wat dacht je? Dat is even goed.
3: Dat is even goed.
1: Heerlijk. Zeg, B-Ray, van waar komt die heerlijke naam eigenlijk?
3: Ja, B-Ray is de B van mijn voornaam, van Bert. En Ray staat voor paradijs in het Bulgaars. Dus een van mijn topfans is een Bulgaarse, is een schoonzus van mij.
1: Aha.
3: En die kwam met die naam naar voren en zo is die ontstaan.
1: Heerlijk. Zeg, je bent zelf van Heijs op den Berg, dus je hebt eigenlijk gewoon een klein dikke thuismatch worden.
3: Dat gaat inderdaad een thuismatch worden.
1: Oh, heerlijk. Je pakt ook keiveel volk mee dan.
3: We gaan wat volk meenemen, inderdaad.
1: Heerlijk. Zeg, we hebben ook een mix van jou. Je gaat zo meteen in de mix. Wat ga je doen? Wat ga je brengen? Wat is jouw muzikale identiteit?
3: Ik draai voornamelijk Afro House, met melodiek afgewisseld. Voor mij moet de zomer erin zitten en dat is ideaal voor Secrets Festival.
1: Oké, alright. Dat klinkt als al heel goed. Dus kijk heel erg uit naar jouw set tijdens Secrets, maar hier dus ook op Top 2.
0: Top 2 haakt. Secrets.

0: start je zomer goed.
1: Tijdens het koopweekend van 26 tot en met 29 juni wordt Brugge de place to be voor shoppers.
0: Het centrum is autoluw en je kan er koopjes scoren.
1: Shopping Brugge. Er valt altijd wat te beleven.
0: Top 2. We make you move. Top 2 hacked. Secrets.

0: Top 2 haakt. Mijn opa die sprak erover, mijn vader die was vol lof en ik ook na mijn recente renovatie.
1: Royaux Schappen en Isolatie. Al 80 jaar de renovatiespecialist. Vraag je gratis plaatsbezoek op royaux.be.
2: Chapeau, weer een chapeau van Royaux.
3: Eurosilo, dat is gewoon buten en camaraderie. Maar vooral een gemotiveerd team met goesten. Geen zooienboel, maar wel aksen in de Gentse hoven. Zoekt je werk? Check dan job.eurosilo.be. Eurosilo, voor een boon in het groen.
4: Mo, zie je kabinetten van Bumode van?
5: Ja.
4: Zie je slim?
5: Tuurlijk.
4: Kun je ding voorspellen?
5: Allee, wat zie je wel mee?
4: Wie had er 2K winnen?
5: Duitsland.
4: Joi.
5: Mo of nee, Marokko.
4: Mo.
5: Baie.
4: Ja.
5: Frankrijk.
4: Ja, stop mo. Is het dan het zeven? Nee. Je kan hier juist niks voorspellen.
5: Weet je, ik voorspel dat je hier beter je geld zou investeren in de richting van je kabinetten dan dat je begint te hokken. Je dozen.
4: Ja, dat wel.
6: Modu van. Wieder maakt je kabinetten een zak slimmer.
7: Zeg, daytraden, is dat niet alleen voor experts?
8: Tuurlijk niet. Bij Belgian Trading Academy leren we je aan de hand van live trading sessies hoe je slim en strategisch handelt. Ga snel naar belgiantradingacademy.be en mis geen enkele live sessie.
6: Modu van.
5: Gelijk wie dat er wint, wie er mooi kom je net de zak slimmer.
9: Dit is Infinity, de match tussen jou en je ambitie.
10: Voel je ook die beat voor een nieuwe of eerste job? Infinity Job staat helemaal voor je klaar. Surf naar infinityjobs.be.
11: Start je zomer goed.
12: Tijdens het koopweekend van 26 tot en met 29 juni wordt Brugge de place to be voor shoppers.
11: Het centrum is autoluw en je kan er koopjes scoren.
10: Shopping Brugge. Er valt altijd wat te beleven.
0: Top 2. We make you move. Top 2 haakt. Secrets.

0: eerste blinken staat het gloed nieuw. En ze moet vooral nog voor de allereerste keer plaatsvinden. Dat gaat gaan op 1 en 2 augustus. Maar er mag misschien toch ook al een klein beetje gekeken worden naar de toekomst, Am.
1: Ja, absoluut. Ja.
0: Ja, wat is jullie droom? Waar willen jullie met Secret naartoe gaan?
1: Wij willen eigenlijk gewoon ieder jaar dat festival organiseren, omdat we vinden dat het daar een ideale plek voor is. Veel groter moet het zeker niet worden, mits misschien met de jaren dan de tweede stage, maar dat moet zeker eigenlijk niet voor de eerste jaren zijn.
0: Nee, zeker.
1: Gewoon stilletjes groeien.
0: Ja, is het echt zo wel doel om een tweede stage, misschien zelfs een derde stage of een vierde stage te bouwen?
1: Nee, zoveel plaats hebben we niet.
0: Nee, ja, ik kan me niet inbeelden. Ik moet er eigenlijk eens een keertje gewoon naartoe komen. Hè. Hebben jullie wel concrete plannen voor de toekomst? Of dat er echt al iets is van... Mogen we eigenlijk zeggen, er komt een Secrets volgend jaar?
1: Ja, zeker.
0: Ah, oké, voilà. Goed. Dat is bij deze al genoteerd voor 2027. En als je echt, echt gek mag doen en dromen, zijn er zo ook van die zotte mensen die je graag eens op de line wilt zien?
1: Oh, als ik nu echt, voor mij persoonlijk, ik zou graag een Armand van Helden een keer willen binnenhalen. Ja.
0: Ik denk dat dat wel een haalbare kaart is, Anne.
1: Ja, dat denk ik ook.
0: Zeker.
1: Ik heb er al wel contact mee gehad, maar het zal nog niet voor dit jaar geweest zijn.
0: Hey, kijk, we gaan eerst het eerste keer eens afwachten. 1 en 2 augustus in Bonaire.
2: Top 2 haakt. Secrets.

0: 115 ingrijpen te annuleren. Het crisisteam van het ziekenhuis komt over een uurtje opnieuw samen voor een stand van zaken. In Gent heeft de brandweer vanmiddag een zoekactie gestart naar een mogelijk vermiste persoon in het water. Tijdens een oefening vond het een gsm en een t-shirt langs de kant van de ketelvaart. Er werden duikers en 3 boten ingezet en ook de mug en politie kwamen ter plaatse. Maar niemand werd gevonden. De persoon bleek gewoon thuis in zijn bed te liggen en was zijn spullen daar vergeten. En er is opnieuw een dagrecord gesneuveld. Het is de warmste 25 juni sinds het begin van de metingen. In Ukkel werd het meer dan 34 graden, dat meldt het KMI. Het vorige dagrecord is 50 jaar oud. Toen was het 33,6 graden. De temperatuur kan in de loop van de namiddag nog verder oplopen. En ook vannacht en morgen kunnen nog warmterecords sneuvelen. Tot vanavond veel zon en warm dus, met maxima tot 38 graden. Morgen de heetste dag tot zelfs 40 graden. Zaterdag begint zonnig, daarna wisselend bewolkt. Het kan ook onweren tot 39 graden. Zondag afwisselend opklaringen en onweersbuien. Iets minder warm dan rond 30 graden. En vanaf maandag dan geleidelijk minder warm.
1: Dit is Top 2. Top 2 haakt. Dit uur wordt gehackt door Secret.

0: Top 2 hakt.
1: Met nog steeds Taking Over Secrets in Bonheide. Op 1 en 2 augustus is dat in het kasteeldomein van Bonheide. Een kasteel, dus dat betekent heel veel ruimte en heel veel plaats. Allee, dat gok ik toch.
2: Ja, absoluut. Heel veel plaats.
1: Vooral hoe geraken mensen daar? Is er parking voorzien? Kunnen ze daar met de auto naartoe komen?
2: Ja, zeker. We hebben een

0: Een hele grote parking vlak voor het domein. Het gaat normaal gezien allemaal heel goed aangegeven staan hoe dat de wagens moeten rijden. We hebben een kiss and ride zone als de mensen willen afgezet worden. En anders is het gewoon op de parking. Maar met de fiets kan ook, want we hebben ook een fietsenparking op de parking. En er komen wel veel mensen met de fiets.
1: Ja.
0: Allee, zeker als het goed weer is.
1: Ja, ik denk dat het wel zo'n leuk dorpsgegeven gaat worden. Hè? Dus dat er heel veel mensen vanuit de buurt ook wel nieuwsgierig zijn naar het nieuwe festival dat jullie daar aan het organiseren zijn. Hè? Eventuele mogelijkheden om wel met openbaar vervoer te komen.
0: Ja, er is een bushalte vlak voor. We liggen vlak bij Mechelen, waar dat dan ook het treinstation is. Dus in C denk ik wel dat dat ook een mogelijkheid is.
1: Voilà, je hoort dat. Je bent dus niet de hele dag onderweg. Je kan makkelijk de auto parkeren, de fiets parkeren en zelfs het openbaar vervoer nemen. Om even terug te prikken op die line-up. Ik vind dat er wel nog heel wat vrouwelijks te spotten valt daarop.
0: Ja, absoluut. We hebben daar toch zeker ons best voor gedaan. Want ja, ik vind dat de vrouwen toch ook wel goed DJ kunnen spelen. Het is niet alleen de mannenwereld.
1: Nee, zeker. Want jij bent zelf ook als organisatrice, als vrouw, dat zie je ook niet zo heel veel. Dus een beetje girl power. En hebben dan ook een setje nog klaarstaan van Rafikaan, waar we nu naar gaan luisteren.
2: Top 2 Hard. Secrets.

0: Julie sprak vol lof over Care to Cover. Steenstrips met isolatie zorgden voor een compleet nieuwe look en energie-efficiëntie van haar woning.
1: Duurzame gevelrenovatie met spuitkurk, crepie of kaleien? Vraag je offerte op caretocover.be.
2: Eurosilo, dat is gewoon buten en kameraderie. Maar vooral een gemotiveerd team met goesten. Geen zooienboel, maar wel aksen in de Gentse hoven. Zoekt je werk? Check dan job.eurosilo.be. Eurosilo, voor een boon in het groen.
3: Top 2. We make you move. Top 2 hackt. Secrets.

0: Top 2 haakt.
1: Money, money, money. Het is heel erg belangrijk om je eten en drinken te nuttigen. Maar hoe nemen mensen best geld mee? Is dat cash?
2: Goh. Dat mag altijd. Nee, we hebben een cashless betaalsysteem. Uh-huh. Mensen krijgen een kaartje bij de inkom, waar dat ze dan centen kunnen opladen, zal ik zeggen. En daarmee kunnen ze zowel aan de foodtrucks als aan de drankenbars hun eten of hun drinken gaan halen.
1: En wat als je bijvoorbeeld heel veel geld erop hebt gedaan en dan toch niet zoveel hebt gedronken en gegeten?
2: Dat is niet zo erg. Dan kan je eigenlijk na het festival, in de weken na het festival zal ik zeggen, die centen gewoon terug opvragen en dat is kosteloos.
1: Oké, goed. Dat is ook richting de volgende jaren dan al gekeken? Of?
2: Ja, want dat kaartje kan bijgehouden worden. Dus je betaalt een euro om het kaartje eigenlijk te activeren. Maar als je het bijhoudt voor volgend jaar, dan hoef je die euro niet meer te betalen. En de centjes die erop staan, die blijven er ook altijd op staan. Dus je zet je centen nooit niet kwijt.
1: Ik heb misschien nog een belangrijke vraag. Hoeveel kost een pint?
2: Daar zijn we momenteel nog druk aan het werken aan onze prijzenlijst.
1: Aha. Ja. Moest je een suggestie hebben, mag je dat altijd laten weten in de topradio.be-app. Laat het weten. Maar kom dat vooral zien en vooral spenden dus op Secrets in Bonaire.
0: Top 2 haakt. Secrets.

0: Friends.
1: Goedemiddag. Er komen 1700 extra plaatsen in het buitengewoon onderwijs. Dat heeft onderwijsminister Demir aangekondigd in het Vlaams parlement. Demir erkent dat er structurele problemen zijn. Er lopen lange wachtlijsten. Zo kreeg slechts de helft van de aangemelde kinderen in Gent een plaats in het buitengewoon basisonderwijs. In Antwerpen kreeg zelfs 2/3 van de kinderen voorlopig geen plek. Op korte termijn zet Demir extra plaatsen waar de noden het hoogst zijn. Het investeert zo'n 87 miljoen euro in het buitengewoon onderwijs. Alle niet dringende operaties in het AZ Sint-Lucas in Gent en het UZA in Edegem blijven nog de hele dag geschrapt.

0: weer kunnen opereren. Buitenlandse Zaken bekijkt op dit moment of ons land hulp stuurt naar Venezuela. Het werd afgelopen nacht getroffen door twee zware aardbevingen. De dodental loopt snel op. Er stierven intussen al meer dan 160 mensen en bijna 1000 anderen raakten gewond. Het waren de zwaarste aardbevingen in meer dan 120 jaar in het land. Intussen sturen Duitsland, Frankrijk, Nederland en Spanje al hulp naar Venezuela. En voetbal. Wouter Franke wordt de nieuwe trainer van Heart of Midlothian. Dat is de vice-kampioen van Schotland. Hij tekent er een contract van 2 jaar. Franke was vorig seizoen trainer bij Sint-Truiden. De ploeg had een echt topseizoen met een 3e plaats in de competitie en speelt nu dus ook Europees voetbal. Maar Franke koos voor een nieuwe uitdaging. Het is de eerste keer dat hij een buitenlandse club traint. Vanavond en vannacht blijft het uitzonderlijk warm met minima tussen 21 en 25 graden. In de grote steden wordt het niet koeler dan 27 graden. Morgen opnieuw heet, tot zelfs 40 graden. In de namiddag of 's avonds kans op een warmteonweer. Zaterdag dan eerst zonnig, later iets meer wolken en 38 graden.
1: Dit is Top 2. Top 2 haakt. Dit uur wordt gehaakt door Secret.

form. This light is yours.

0: Dit is Top 2 Hacked, 6 uur lange takeover door Secrets hier. Anne, hoe gaat het eigenlijk met de ticketverkoop?
1: Vrij goed. We hadden early bird tickets klaarstaan voor combi zaterdag en zondag. En die zijn eigenlijk al allemaal de deur uit. Dus dat is eigenlijk vlot gegaan.
0: Heel goed. Ja. Dan kan je normaal ook gezien ook nog tickets kopen voor dat VIP-formule.
1: Voor de VIP-formule?
0: Ja.
1: Ja, dus bij ons kan iedereen in de VIP die dat wil. Dus dikwijls is de VIP met tafels of voor bedrijven of wat dan ook. Maar bij ons is de VIP voor iedereen.
0: Dus,
1: zegt ik wil alleen of met twee naar de VIP komen, dat is zeker geen enkel probleem.
0: En die tickets die zijn gewoon te verkrijgen via www.secrets.be. Maar als je nu heel goed oplet, hebben wij misschien ook nog wel een ticketje hier en daar liggen. Want je moet wel natuurlijk het antwoord kennen op een heel erg zeer moeilijke vraag. Anne.
1: Ja. Waarom is Secrets achteraan met een Z geschreven?
0: Ja, dus een Z achteraan, Secrets, die komt van ergens. En we hebben nu jouw antwoord nodig via de Topradio BE-app. En dan kan jij misschien nog gaan feesten gratis op een Secrets. Meanwhile hebben we nog een set op de plank liggen van een van de headliners van op het festival, Jan Vervloed.
2: Top 2 Hacked. Secrets.

0: Betreed de wereld van het daytraden met Belgian Trading Academy. Kijk mee met de pro's tijdens onze live trading sessies en word zelf een expert. Van complete beginner tot winstgevend trader. Ga snel naar belgiumtradingacademy.be en mis geen enkele live sessie.
1: Dit is Infinity, de match tussen jou en je ambitie.
2: Voel je ook die beat voor een nieuwe of eerste job? Infinity Job staat helemaal voor je klaar. Surf naar infinityjobs.be.
3: Ik raag dan niet om uges, hè.
4: Schat, ik had al dus kies gezet. Kijk de kip bij Goosses, Aftrucks en Locristi.
3: Goosses, mijn geen op nee.
4: Het moet weer al juist zien, wij.
3: www.goossesheftrucks.be. Hola, er zijn al nieuwe elektrisch transpalet voor €995.
4: Dat kan je niet voor sukkel, nee?
3: Goosses, al meer of 20 jaar, nieuwe en tweedehandse elektrische heftrucks en nog veel meer.
5: Ja, hallo maat, wat is dat met jouw totten?
6: Ja, vent, ik zie even de zon aan het zitten, hè. Maar ja, kan ik het moeilijk altijd binnenkruipen, hè. Dat is dus een beetje sauna.
5: Zij, bel een keer naar Sun Systems. Die mannen zetten nu een schone luifel of een overkapping, screens of rolluiken, zodat binnen ook fris blijft.
6: Sun Wiener?
5: Sun Systems.
7: Ah, kijk papa, sunsystems.be.
6: Ja, chique ding is dat, hè.
5: Sun Systems. Ja, hallo maat.
8: Die dure brandstofprijzen ook beu? Kies voor een super hybrid of volledig elektrische Omoda of Jayco bij Begin. Inclusief 7 jaar garantie. Nieuw Omoda en Jayco Begin. Torhoutse Steenweg in Oostende of begin.be.
9: Dit is Top 2. We make you move. Top 2 hard. Secrets.

0: Top 2 hakt.
1: 6 uur lang, het is voorbij gevlogen hier aan Anne.
2: Ja, absoluut.
1: Hoe vond je het?
2: Leuk, heel leuk.
1: Hoeveel zin heb je eigenlijk zelf in Secrets?
2: Oh, ongelooflijk veel zin.
1: Ja, ga je zelf als organisator daarvan kunnen genieten? Of denk je dat het heel veel brandjes gaat blussen zijn en constant paraat zijn aan het telefoon?
2: Ja, ik ga wel paraat moeten zijn. Mijn vriendinnen vinden het al een beetje jammer, want die willen dat ik mee kom dansen. En ik zal misschien wel eens af en toe een dansje gaan placeren, maar ik wil toch bereikbaar blijven voor als er iets voor doet. Ja.
1: Maar het is de eerste keer dat jullie het nu doen, maar ik kan al garanderen dat het volgend jaar wel is. En dan is alles al gebloeperd en loopt alles keivlot, dan kan je gewoon volgend jaar gaan genieten op je eigen festival.
2: Ja, ik hoop het.
1: Heb je al een datum voor volgend jaar? Of?
2: Ik vermoed dat we naar het weekend gaan waar dat 1 augustus dan op de zondag valt.
1: Ah ja, voilà. Ja. Maar ongeveer wel rond dezelfde data.
2: Ja.
1: Nu is het te doen op zaterdag 1 en zondag 2 augustus. Er zijn nog tickets, daarvoor mag je surfen naar de website
2: www.secrets.be.
1: Ik wens je heel erg veel succes. Ik wens je heel veel mooi weer toe.
2: Ja, wij hopen ook vooral op goed weer.
1: Ja. Dat weten we natuurlijk nooit met het Belgische weer, maar laten we schietjebedjes doen en we gaan dan gewoon keihard manifesten. Merci voor de 6 uur lange mooie radio aan.
2: Jullie bedankt.
1: Salutjes.
2: Dag.
0: Top 2 hakt. Secrets.

headlines. Goedenavond. De federale overheidsdienst Volksgezondheid heeft de spoeddiensten gevraagd om extra ziekenwagens in te zetten om hitteslachtoffers te vervoeren. Vooral in de grote steden Brussel, Antwerpen en Luik krijgen ziekenhuizen meer noodoproepen binnen. Zeker morgen is er extra hulp nodig, want lokaal kan het 40 graden worden. Volksgezondheid waarschuwt ook voor dit weekend. Veel jongeren vieren het einde van de examens op festivals of familiefeesten. Maar je vermijdt best alcohol en drinkt in de plaats genoeg water. Er komen 1700 extra plaatsen in het buitengewoon onderwijs. Dat heeft onderwijsminister Demir aangekondigd in het Vlaams parlement. Er is een groot plaatstekort en in heel wat scholen zijn er lange wachtlijsten. Zo kreeg slechts de helft van de aangemelde kinderen in Gent een plaats in het buitengewoon basisonderwijs. In Antwerpen kreeg zelfs 2/3 van de kinderen voorlopig geen plek. Ze investeert zo'n 87 miljoen euro voor extra plaatsen in het buitengewoon onderwijs. De politie heeft 7

0: en Nederland. En Venezuela vraagt Europa om hulp na de twee zware aardbevingen daar. Dat zegt Eurocommissaris voor crisisbeheer Haja Labib. Er vielen al zeker 174 doden en bijna 1000 andere mensen raakten gewond. Verschillende Europese landen lieten intussen weten dat er steun op komst is. Ons land heeft voorlopig nog geen knoop doorgehakt. Vanavond en vannacht blijft het uitzonderlijk warm met minima tussen 21 en 25 graden. In grote steden wordt het ook niet koeler dan 27 graden. Morgen opnieuw heet tot zelfs 40 graden. In de namiddag of 's avonds kans op een warmteonweer. Zaterdag eerst zonnig, later iets meer wolken en 38 graden.
1: Dit

0: Mijn opa die sprak erover. Mijn vader die was vol lof. En ik ook na mijn recente renovatie.
1: Royo Schappen en Isolatie. Al 80 jaar de renovatiespecialist. Vraag je gratis plaatsbezoek op royo.be.
2: Chapeau. Weer een chapeau van Royo.
3: Zaterdag 27 juni. Natuurdomein De Krekenmeerse. Dreambeats. 5 podia. Met onder andere Matten, Mark Winnekee en Michael Amani. Dreambeats. Where music meets magic. Tickets. Dreambeats.be.
4: Aston Beach Festival. 10, 11 en 12 juli op het Kleinstrand in Oostende. 12 stages met Miss Monique, Green Velvet, Amber Bros, Andromatic en meer. Bestel nu je tickets op AustinBeach.be.
5: Start je zomer goed.
6: Tijdens het koopweekend van 26 tot en met 29 juni wordt Brugge de place to be voor shoppers.
5: Het centrum is autoluw en je kan er koopjes scoren.
7: Shopping Brugge. Er valt altijd wat te beleven.
8: Supporter dit WK mee voor onze duivels. Kom naar Café Courtois in Frame Hasselt. En beleef elke match van onze nationale ploeg op groot scherm. Meer info en tickets via cafécourtois.be.
9: Geen lag. Geen compromissen.
10: Fan Systems. High-end gaming PC's volledig op maat gebouwd om te domineren. Ontdek ze op fenn.systems of in onze showroom.

0: Friends.
1: Goedenavond. De federale overheidsdienst Volksgezondheid heeft de spoeddiensten gevraagd om extra ziekenwagens in te zetten om hitteslachtoffers te vervoeren. Vooral in de grote steden Brussel, Antwerpen en Luik krijgen ziekenhuizen meer noodoproepen binnen. Zeker morgen is er extra hulp nodig, want lokaal kan het tot 40 graden worden. Volksgezondheid waarschuwt ook voor dit weekend, want veel jongeren vieren het einde van de examens op festivals of familiefeesten. Maar je vermijdt best alcohol en drink in de plaats genoeg water. De federale politie heeft een internationale phishingbende opgerold in Oost-Vlaanderen. Het onderzoek startte vorig jaar toen het parket een 40-tal meldingen kreeg. Slachtoffers ontvingen valse mails die afkomstig leken van de overheid. Ze moesten hun bankgegevens invullen. Daardoor sluisten verdachten het geld weg via online winkels als Booking.com en Uber. In totaal goed voor meer dan 100.000 euro. Drie verdachten zijn opgepakt en zitten in de cel in afwachting van hun proces. En tennis, Jelien van Drommen heeft zich niet kunnen plaatsen voor de hoofdtabel van Wimbledon. In de derde en laatste kwalificatieronde verloor ze van een Georgische in 3 sets. Het werd 6-4, 4-6 en 6-3. Eerder was ook al Greet Minne uitgeschakeld. Daarmee staan nu 5 Belgen op de hoofdtabel van Wimbledon maandag. Het zijn Alexander Bloks, Zizou Bergs en Rafael Collignon. Bij de vrouwen Elise Mertens en Hanne van de Winkel. Vanavond en vannacht blijft het uitzonderlijk warm met minima tussen 21 en 25 graden. In de grote steden wordt het zelfs niet koeler dan 27 graden. Morgen opnieuw heet tot zelfs 40 graden. In de namiddag of 's avonds kans op een warmteonweer. Zaterdag eerst zonnig, later iets meer wolken en 38 graden. Zondag dan opklaringen, maar ook regen- en onweersbuien. Iets minder warm dan bij 30 graden.

0: wordt top 2 gehackt.
1: Secrets Festival.
0: Secrets Festival. 1 en 2 augustus. Kasteeldomein Zellaar, Bonheim.
2: Ontdek alles over Secrets. Zaterdag vanaf 4 uur. Top 2. We make you move.

0: Mo, zie je kameretten van je mode van?
1: Ja.
0: Zie je slim?
1: Tuurlijk.
0: Kun je ding voorspellen?
1: Allee, wat zie je bij wie?
0: Wie had er 2K winnen?
1: Duitsland.
0: Joi.
1: Mo of nee, Marokko?
0: Mo.
1: België.
0: Ja.
1: Frankrijk.
0: Ja, stop mo. Is het dan het zeven? Nee. Je kunt hier niks voorspellen.
1: Weet je, ik voorspel dat je hier beter je geld zou investeren in de richting van je kabinetten dan dat je begint te hopen. Je dozen.
0: Ja, dat wel.
1: Mode van. Wiederma je kabinetten een zak slimmer.
2: Zaterdag 27 juni, Natuurdomein de Krekenmeerse. Dreambeats, 5 podia. Met onder andere Matten, Mark Winnekee en Michael Amani. Dreambeats, where music meets magic. Tickets, dreambeats.be.
1: Moduvan.
3: Een liquidator wint, wie er mooi kom in het zak slimmer.

DJ, won't you turn it up? Hey, DJ, won't you turn it up? Hey, DJ,

Top 2 gehackt. Secrets Festival. 1 en 2 augustus. Kasteeldomein Zellaar, Bonheim. Ontdek alles over Secrets. Zaterdag vanaf 4 uur. Top 2. We make you move.